0: Radio Islam International, unsheathing the beauty of Islam with the purity of Iman.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa salam wa ala alihi wa ashabi wa barik wa salim. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadi lawla an hadanallah. Allahumma ihdina wa ihdi bina wa ij'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdin nas jami'a. Allahumma ihdin nas jami'a. Allahumma ihdin nas jami'a ya rabbal alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier samen met mij, Sheikh Adil op Radio Islam Internationaal op onze slot Khairul Qurun. Alle danken, prijzen en hamdes voor Allah subhanahu wa ta'ala, wat ons geleid heeft naar Islam en wat Allah te ons vergun iman. Het is een groot ni'ma, het is een groot voordeel van Allah subhanahu wa ta'ala, dat een persoon verstaan iman wat geloof is. Een persoon is praktisch op iman en die persoon moslim. Alhamdulillah, weet dat iman gaan die persoon helpen die dunya. Iman gaan die persoon helpen elke situatie, elke conditie. En iman gaan die persoon helpen in die kaberen ook. En dat is bij je voordelen en dijen. En op die dag van Kiyama, iman gaan die persoon helpen. Die dag van Allah subhanahu wa ta'ala, waar elkeen gaan moet voor Allah subhanahu wa ta'ala staan. En elkeen gaan moet zeggenschap hier gaan gevraagd worden op hun daden. En die dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala, en die wat Allah subhanahu wa ta'ala geschapen heeft van die ni'am van Allah subhanahu wa ta'ala, bij je voordelen wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons geeft. Een van die ayat waar verwijzing had wat ons herhinder, Allah subhanahu wa ta'ala say, ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, fa'in ta'udhu ni'matallahi la tuksuha. Allah subhanahu wa ta'ala say, as ons al die ni'ma, al die voordelen, al die goed wat Allah ta'ala voor ons doen, elke dag, elke minuut, elke seconde, la tuksuha, ons gaan niet, ons zal het niet kan tellen. Hier is wat Allah subhanahu wa ta'ala say, dat die moslim, en ook diegene wie ook niet moslim is, niet, gaan dit niet gaan tellen, die ni'ma van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo onze shukr moet is, dat ons maakt elke keer shukr van Allah subhanahu wa ta'ala, in verband met die ni'ma van Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe lang kunnen mensen leven in die dunya? En voor die, wat is het doel dat Allah subhanahu wa ta'ala ons gestuurd naar die dunya? Die ene is die tijd, hoe lang ons gaan is, die doel, hoe lang ons gaan wezen, die doel, hoe komen ons gestuurd is naar die dunya. En dan, wat is die beloning van Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Afan. En die ene is het, dat Allah subhanahu wa ta'ala, als een mens gaan vergelijken in de akhirat, dan gaan we ons gaan bij onze zin komen, dat die tijd in die dunya is bij je kort. Die tijd, Allah subhanahu wa ta'ala herinner ons in die leiding van Allah ta'ala in de Koran, waar Allah subhanahu wa ta'ala zei, dat kam labithum qalu labithna yawman wa ba'da yawm. Als ons gevraagd gaan wordt, hoe lang het ons gebleven in die dunya? Ons gaan zeggen een paar uren, een paar seconden, een paar minuten. Misschien een paar dagen, yawman wa ba'da yawm, een halve dag of een volle dag. Die dat Allah subhanahu wa ta'ala wil ons brengen naar onze kennisgeving. En Allah subhanahu wa ta'ala wil ons herinneren dat die tijdperk in die dunya in vergelijking met die akhirat, wat die hakikat is, wat die realiteit is, dat die tijd is bij je kort, subhanallah. Net weer om ons te kunnen herinneren, die surah wal asr. Dat wal asr, dat is in die hikmat van Allah ta'ala als nasiha, als die advies van Allah subhanahu wa ta'ala, om die moslim en die persoon wie de Koran gaan lezen, herinner dat die tijd van perk in die dunya is bij je kort wal asr. Allah ta'ala is in zijn wisdom. Allah ta'ala is in die hikmat van Allah subhanahu wa ta'ala. Die wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gebruikt die woord wal asr. Zo ons weet wanneer ons verwijst wie een asr toe als een voorbeeld, dat elke dag die herinnering moet voor ons is. Dat die is die tijdperk van mezelf. In winter, asr is bij je kort. in somer, soos ons gesê het, asr is baie lank. So die is dit, dat die persoon moet verstaan, moslim en diegene, wie nie moslim is nie, dat my tydperk in die dunia is baie kort. En baie gauw gaan ek moet terugkeer na Allah Ta'ala, want Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons, dat dan gaan ons gevra word in verband met ons tyd wat ons gespandeerd het in die wereld. So die herinnering in verband met die is die, dat wanneer een mens gebore is in die dunia, en sien een mens die gebeurtenisse, sien een mens wat gaan aangaan in die dunia, maar raak een mens gewoon vir die dunia en wat in die dunia is. En dit is belangrijk vir die moslim, dat wanneer ons dier die dunia gaan, dat ons moet beskerm word met omgeving wat geroep word in Arabic BA, en die omgeving, die BA of die Mahol in Urdu, dat ons moet seker maak dat ons omskep, ons spaart en ons vergroot en ons versterk die omgeving van iman, die omgeving van islam. So islam en iman albei, dit is hoe een persoon moslim sy leven gaan leven in die dunia. In geloof Allah Ta'ala en Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In dien wat ook al is van een paar van ons leven, dat die persoon moet leven op dien, om leven moet gaan aan de haaf word op dien, en die persoon moet zeker maken dat die persoon is op dien elke dag tot die dag van Qiyama. So die is die verantwoordelijkheid van die moslim in die dunia. So in die, in Allah subhanahu wa ta'ala, in verband met ons kort leven in die dunia, is dat die dinge wat ons gaan wil wegleef van Allah, wegvat van Allah subhanahu wa ta'ala. So ons moet zeker maken dat ons het verantwoordelijkhede in die dunia, maar onze verantwoordelijkhede moet niet voor Allah ta'ala kom nie. Onze verantwoordelijkhede zoals die werk, die familie, zoals die huis, zoals die kar, alles, die motor, wat ook ons het gaan sê, alles dat moet niet voor Allah subhanahu wa ta'ala kom nie. So die is belangrijk, want hoekom is het belangrijk? Dat Allah subhanahu wa ta'ala waarskie ons in verband met die in die Koran. So as ons verder gaan, ons kyk dat Allah subhanahu wa ta'ala verlei ons naar een ayat of een surah, in die surah die ayat, waar Allah subhanahu wa ta'ala voor ons sê, dat op die dag van Qiyama, dat ons gaan gevraagd word van die ni'am, al die goed wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons gedoen het, subhanallah. En die is belangrijk voor die moslim, dat die moslim moet een kennisgeving daar, dat elke oomlik, dat is Qiyama voor elke oomlik, elke seconde in die dunia, dat is Qiyama in die wereld, elke minuut in die dunia, dat is Qiyama, elke uur in die dunia, dat is Qiyama, elke dag in die akhirat, en basically in die akhirat naam, in die akhirat, dat is Qiyama voor ons. Elke maand, elke jaar, dat is Qiyama voor die persoon. So in die sê Allah Ta'ala voor ons, faltandur nafsu maqaddamat lighat, dat die siel moet sê, ondou dat is een verskil tussen die lichaam en die siel. So Allah subhanahu wa ta'ala, dat is baie kalam, ta'alim, dat is baie onderwijs in die een. Dat die siel is een ding, die lichaam is een aspect, die siel is een aspect, subhanallah wat ons sê, roeg, en dan is het die nafs. Maar die ulama verdedig vir ons, dat in die siel, dat die nafs het een beindrukking op die siel. Verstaan? Dat die nafs, dat kan een nafs is wat goed wordt van die roeg, soos ons gaan sê, die siel, wat paard en pasel is van die siel. So die, om dit te kan verstaan, Allah subhanahu wa ta'ala, en die dat Allah subhanahu wa ta'ala vir ons lei, in verband met onze verantwoordelijkheid in die leven en verantwoordelijkheid in teenoor Allah subhanahu wa ta'ala, zodat ons onszelf kan beschermen in die dunia, beschermen in die akhirat, in die kabberen, en beschermen op die dag van Qiyama naam. Zo in die is ons verder gaan, waar ons verwijst naar die ziel. Zo ons sê dat die ziel, wanneer die persoon terugkeert naar Allah subhanahu wa ta'ala toe, dan los die ziel af die lichaam. So dat is niet dat die persoon is, ons kan sê, dat is ons kyk aan die persoon, die ziel die lichaam verlaat, dat is niet weer ziel in die lichaam nie, dat is niet weer roeg in die lichaam nie. So in onze vertaling is het dat die persoon is dood. Maar die persoon van iman gaan sê, dat die persoon het nou teruggekeerd naar die akhirat. So die persoon se kiyama gaan nou beginne, die persoon se vra dat hoe lang die persoon gelewe het, verstaan en hoe die persoon homself behandel het in die dunia in. So Allah subhanahu wa ta'ala, deur die dat ons deur wêreld gaan, deur die dat ons verantwoordelikhede het, deur die dat ons families het, ons en kinders het, ons het besighede, ons het al die, ons dan alles wat ons het, Allah subhanahu wa ta'ala, die surahs in die Koran, al die surahs in die Koran, daar is advies van Allah ta'ala, daar is leiding van Allah ta'ala, daar is omgee van Allah subhanahu wa ta'ala voor ons, en die is wat belangrijk is voor die ummati, dat die ummati moet weten dat Allah subhanahu wa ta'ala sê voor ons en herinner ons in die Koran, ba'da'udu billahi minash shaitanir rajim, wat sê Allah subhanahu wa ta'ala, alhaakum takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kom ons sê die, en dan die akhiri ayah van die surah, die laaste ayah van die surah. Kom ons gaan, elkeen van ons, die is die leiding van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wie die dunya geskapen het, Allah subhanahu wa ta'ala wie ons geskapen het, en Allah subhanahu wa ta'ala wie jannat en jahannam geskapen het. Dat is diezelfde Allah wie die kaper geskapen het. Kijk hoe zit Allah ta'ala het een voor ons. Kijk in een kort voorkomst. Wat zei Allah subhanahu wa ta'ala? Wat zei Allah subhanahu wa ta'ala? Al-haakumu takathur. Al die dingen wat ons verzamelen in die dunya. Takathur komt van die woord kathara kathiran. So al-haakumu takathur. Dat wat is onze ding? Een persoon heeft één, we staan een persoon heeft één bezigheid. Hij zoekt een tweede bezigheid. Hij zoekt een derde bezigheid. Subhanallah. Dat is het. Een persoon, alles van die dunya. Als het geld heeft, die persoon heeft één deze, dan zoek je 10 deze, dan zoek je 100 deze. Dan zoek je een miljoen en een biljoen. Net zo. Nummer 3. Een persoon, Allahu Akbar, in verband met wat het is in die dunya. Als het werk is, die persoon wil 1 uur werk, 4 uren werk, 5 uren werk, 8 uren werk, soms 12 uren. Daar is zekere mensen wat 18 uren een dag werk. En daar is zekere mensen wat 24 uur werk. En dan die volgende dag rustelen voor 2 uren, dan handelen we aan deze dunya. So Allah subhanahu wa ta'ala regarding die dunya, die wereld. Wat zei Allah subhanahu wa ta'ala voor ons? En alles in. En ons moet het verstaan. Allah subhanahu wa ta'ala zei voor ons, alaikum mutakathur, dat een van onze kwaliteiten, gaan ik zeggen, van mens is om dingen te verzamelen. Is om dingen te verzamelen in die dunya. Als het geld is, als het dunya is, eigendom is, als wat ook al het is, kare is, wat ook al het is, subhanallah. Zo'n persoon die wat Allah ta'ala voor ons weerspiel, die wat Allah ta'ala met ons deel, dat die persoon is bezig, elke dag bestaan met die dunya. Elke dag is die persoon bezig om te verzamelen iets van die dunya. Allah subhanahu wa ta'ala stopt niet net daar niet. Die dat Allah subhanahu wa ta'ala zet het in voor ons en Allah ta'ala onderwijst ons. Wat zei Allah ta'ala? En dat moet een beïndrukking maken op die hart van die moslim. En hoekom? Weens die dat Allah ta'ala zei, hatta zurtumul maqabir, dat wanneer kom die kabber staan, wanneer die persoon in die kabber gezet wordt, moslim en moslima. Bestaan, dat kan die maas, dat kan die paas, dat kan die opa's, dat kan die oma's, dat kan die broers, dat kan die zusters, dat kan die mannen, dat kan die vrouwen, dat kan die kinders. Allah subhanahu wa ta'ala, voor elke familielid, Allah subhanahu wa ta'ala zei, alaikum mutakathur, hatta zurtumul makabir. Zoals ons het gaan verstaan, dat die advies van Allah ta'ala om zin te maken en om te kan verstaan, dat gaan aan om te bekomen en te bereiken en om te verzamelen die dunya. Die is wat Allah ta'ala zegt. Gaan aan. Hatta zurtumul makabir. Until en terwijl en met die tijd, wanneer je naar die kabber toe gaat. Of naar wanneer ons die kabber bezoekt, die graf bezoekt. Hatta zurtumul makabir. Zo die dat die persoon wordt geherinnerd bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat die persoon moet een acht nemen. Dat daar is 'n plek waar die persoon na toe moet gaan. En dit is die Akhirat. En die eerste manziel, die eerste vlak van die Akhirat, bestaan is die kabr. En in die sê Allah Ta'ala vir ons, weer ons gaan terug naar die aya toe, faltandur nafsum ma qaddamat ligat, dat die siel moet zien wat het voorstuur van morgen. Wat is die, dat die siel moet zien wat het voorstuur voor die kabr, subhanallah ya Rab. So die is belangrijk voor die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam, dat wanneer een persoon gaan bezoek die kabr, dan kan een mens zien, wanneer een persoon staan bij die kabr, ya Rab, dan zien die persoon dat die persoon zit net, verstaan, die persoon alleen, vier van die familieleden gaan in die kabberen, om die persoon in die kabberen te zitten. Die twee van hulle kom uit, twee van hulle sit die planken, en dan kom kry ons allemaal gooi die zand. Daar is nie een huis wat in die kabber gaan nie. Daar is nie een kar wat in die kabber gaan nie. Daar is nie geld wat in die kabber gaan. Daar is nie een huis gesin, die man gaan nie saam met die vrou in die kabber nie. En les hulle al twee gaan saam dood, Allahu Akbar, dit is een verskillende situasie. Die kinders gaan nie saam in die kabber. Die familie gaan nie saam in die kabber. Die vriende gaan nie saam in die kabber nie. Ja, Rab. So alles die wat ons voorwerk in die dunia, alles die wat ons voor werk in die dunia gaan nie in die kabren gaan. Die punt die is dit, dat Allah subhanahu wa ta'ala, en dit is op die tong van Rasulullah s.a.w., een van Allah subhanahu wa ta'ala, het is dat Allah subhanahu wa ta'ala praat van die jara in die Koran. Die tijara van die Koran, die bezigheid van die Koran, dat kan wees dat die persoon was bezig met de bezigheid om halal en tayyiba, risk aan halal en tayyiba te bekomen. Dat die persoon komt halal rizik. Verstaan? Die persoon zijn voedsel is van halal. Die persoon werkt om halal rizik te krijgen, om salat te lezen, om Koran te lezen, om amal te maken, om in die aanbidding van Allah te laten is die ibadat van Allah. Nummer 1. Dat is in zijn plekken. Dat heeft zijn tijd en dat heeft zijn plek. Subhanallah. En die dat ons onze tijd en onze plek moet rangschik. En ons moet het ons moet zeker maken. Verstaan dat ons moet in acht nemen. Wat is die bevel, die instructie van Allah subhanahu wa ta'ala voor die moslim. Zo so, die is belangrijk. Zo so, die dat die persoon, dat die tweede tijara wat Allah ta'ala praat. Allah ta'ala zegt. Halla dullukum ala tijaratin tunjikum in azabin alim. Allah Ta'ala sê, kijk, hier is die bezigheid van die dunia, die werk, die halal, verstaan, alles daar, die bezigheid van die dunia, die persoon werk, die persoon het een bezigheid, die persoon het een winkel, die persoon het masna, die persoon is bezig om dingen te binnen werking te brengen, wat die mensen gaan goed uit het bekom. So Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala sê voor ons, Adunya mazra'atul akhirah. Rasulullah sallam sê die permissie van Allah subhanahu wa ta'ala dat die dunya is mazra'atul akhirah. Die dunya is die plek van voorbereiding. Mazra'a is amper soos een persoon die boer wat op een plaats werkt en is bezig om die grond voor te bereiden, om te planten, om zaden te zetten enzovoort. So Allah subhanahu wa ta'ala wil naar onze kennisgeving toe brengen. Op die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dat die dunya een mens moet die goed wat Allah Ta'ala voor die persoon gee, die goed wat Allah Ta'ala die ni'am, al die voordelen van Allah Ta'ala op die persoon, moet die persoon gebruik om zijn akhirat te bekomen. Die persoon moet bereiken om zijn akhirat groot te maken. Die persoon moet gebruik om zodat die persoon in die dunya in verstaan die akhirat kan bereiken. Zo so die is Allah subhanahu wa ta'ala. En die dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons. Dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met onze verantwoordelijkheden in die dunia, die tijara wat ons praat. Verstaan dat hoe ons onze risk bekomt. Dat is die één tijara. Dat is die één vorm van bezigheid. Die tweede vorm van bezigheid is die bezigheid van akhirat. Wat is die bezigheid van Akhirat kort? Die bezigheid van Akhirat is imaniyat, ta'alimul imaniyat. Dat die persoon moet die Koran lees met verstaaning om onderwijs te bekomen, om die ta'alim te bekomen van die Akhirat. Die ta'alim en die onderwijs van Allah subhanahu wa ta'ala. Die taalim en die onderwijs van Anbiya alayhi salatu wa salam. Die taalim en die onderwijs van Jannat en Jahannam wat Allah Ta'ala voor ons voorlee in die Koran. En die taalim dat hoe ons onze leven moet leven in die dunya. Op die Koran en op die leefwijze van Rasulullah sallallahu alayhi wa salam. Hoe moet ons zeker maken dat die dag wanneer ons in die kabberen gaan, dat daar moet anders achter is wat ons niet gaan vergeten, subhanallah. Als een mens gaan bezoeken die kabber in die kubur of die makbara of die begraafplaats, bij die wat niet bestaan, verstaan die graveyard. Als ons het gaan bezoeken, dan krijgen we ons, daar is grafte waar je kunt zien, dat dat was misschien 3 jaar, 5 jaar, 7 jaar, 10 jaar. Die graf was niet bezoekt niet. Zo, wat is die situatie van die persoon in die graf, nummer 1? Wat is die situatie van die familie? Wat aangaan met hun dunia? Wat aangaan met hun leven? En Allahu Akbar, die dat onze persoon gaan net ontdouden die dag van die janaza. Wanneer ons naar die kabber staan toe gaan. En na die is het een baie omstandigheden zoals dalin amin. Inna lillah. En dan wat gebeurt? Dan komen ons niet en ons wordt niet herinnerd niet. En ons verstaan niet en ons denkt niet aan dit niet. Dat niet bij je lang naar dit niet. Gaan onze kabber toe gaan. En dan, wat gaan onze condities? Wat gaan die conditie van onze kinders is? Wat ze voorbereidingen zijn gedaan? Wat ze voorbeeld het ons achtergelost? Zodat wanneer ons in die kabber gaan, dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn rahmat blij op ons. Allah subhanahu wa ta'ala ze goed blij op ons. Allah subhanahu wa ta'ala ze bescherming blij op ons. Zo die is belangrijk voor ons. Zo Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons. Hatta zurtumul maqabir. Tot en met ons die kabber gaan bezoeken. En dat is dat die persoon, wanneer je in die kabber gaan, die meid, of die persoon, die broer, staan bij die kabber. En die tijd wanneer ons zien wat is die situatie. En wat die ons allemaal heeft gestaan. En ons allemaal heeft dua gemaakt. Allemaal heeft misschien de Koran gelezen. Anders heeft dikker gemaakt enzovoort. En zijn plek, noor en ala noor. Maar wat gebeurt? Dat wanneer ons wegdraait van die kabberhuis, dan die persoon is alleen, die meid is alleen. Dan zijn ons niet weer Mohammed en Yusuf en Abdullah. Die naam na die persoon gemaakt, niet alle dood is. Die persoon is dan zijn ons die meid. We staan die janaza. Dat is niet, dat vergeet die naam van die persoon. Inna lillah. Zo, dit is hoe het gaat. Dit is hoe het is. Maar die ding is die, dat wanneer ons wegdraait van die kabber is, ons moet onszelf vragen. Draai ons weg voor eeuwig. Dit ons niet bekomen die verantwoordelijkheid van imaniat. Wat akhirat is. Wat die verantwoordelijkheid van imaniat. Wat die dunya is. Wat salat is. Die verantwoordelijkheid van akhirat. Dat ons moet bekommerd is voor onze familie. Allah Ta'ala zei, ja, jullie alladina amanu, o jullie wat iman gebrengd het. O jullie wie iman in Allah Ta'ala heeft en niet. En in Allah Ta'ala zijn Koran, en Allah Ta'ala zijn Anbiya alayhi salatu wassalam. En Allah Ta'ala zijn Jannat en Jahannam. Die is alles wat Allah Ta'ala voorgebrengd het. Ja, jullie alladina amanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala zei, ku anfusakum wa ahlikum nara. Dat bescherm jezelf en je familie van die vier van hel. Zo, dat is onze besluiten. En die is het. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zei, hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna, thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah ta'ala zei, baie gauw, kalla sawfa ta'lamun. Baie gauw gaan ons kennisgeving dra. Die tijd wanneer ons in die kabberen gezet gaan worden. Die tijd wanneer ons bestaan. Daar gaan die planken op ons gezet gaan worden. En die tijd wanneer die mensen, onze familie en onze kinders en onze en allemaal weg gaan drijven van ons af. En dan is ons alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Die tijd is niet om voor te bereiden. Die dag wanneer ik bestaan, wanneer ik bij je ziek is niet. Dan dit is dat ook ajr voor het, dat is beloning voor het. Bestaan Allah ta'ala aanvaard die toba voor die persoon zijn roeg. Maar hoe lang en wat het ons voorbereid voor die kabber? En wat het ons voorbereid? Verstaan zodat ons kan vergeven worden en beschermd wordt bij Allah subhanahu wa ta'ala. Zo Allah ta'ala zegt, kalla sawfa ta'lamuna, thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah ta'ala zegt, bij je gauw gaan ons die kennisgeving bekomen. Eén is die kennisgeving van verstaan, die lees over die kabber. Die lees over onze verantwoordelijkheden. Die lees voor jou aan verantwoordelijkheden van onze familie en die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zo, dit is onze plek. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين الله أكبر كلا الله تعالى that as ons net as it net for ons bekomdet die geleerdheid van yakin. Yakin kan vertaal word en verduidelik in twee. Yakin kan beteken moed, wat beteken dood. As ons net die verstaaning van dood gehad het, yakin kan gewees het dat as ons net die verstaaning in Allah se geloof en sterk geloof gehad het, so ons kan albei gebruik in die aspekken. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم دي دات ان دي كبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف اونس دات وانير دي برسون ان دي كبر ان خسد ورد دان دي كورت وان دي لانك وان دي تعليمات دي اندرويس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم is dat die persoon een deur van Jannat gaan oopgemaakt word vir die persoon. Idakana sa'idun, wanneer die persoon, een onderdanige persoon, moslim gewees het, die persoon van Koran, die persoon van verstaaning van Koran, die persoon van istighfar, die persoon van salah, die persoon van ta'lim, onderwijs, die persoon van dua, die persoon van dikker. So die dat Allah subhanahu wa ta'ala vir ons sê, dat die persoon wie in die kabberen is, dat die persoon gaan nou sien, een deur of een venster gaan oopgemaakt word vir die persoon. En die persoon wat een goeie persoon was, een onderdanige persoon was, een persoon wat nie geminacht het Allah subhanahu wa ta'ala, dan gaan die persoon gesê is, dat venster naar Jannah toe, gaan oopgemaakt word. Die reek van Jannat, Allahu Akbar, gaan in die kabberen kom, en die persoon gaan sê, dat die is die plek, dier jou onderdanigheid, en dier jou salah, en dier jou ta'lim, en dier jou onderwijs, die is die plek, wat jy naartoe gaan. Subhanallah. Dat is die een riwayat. Die ander riwayat, in verband met die persoon, wat nie wil geluister het, die persoon wat nie moslim is nie, die persoon, verstaan wat nie salah gelees het nie, Allah magfadna, Allah beskerm ons, die persoon wat nie op dien is nie, dan word daar een deur, een venster opgemaak, en die persoon word gesê, albei riwayats word gebruik in die omstandighede, die goeie persoon, Allah tala sê vir die goeie persoon, dat jy is beskerm van die venster, wat jy sien, die vier in Jahannam, wat die persoon sien in die kabberen, Allah Ta'ala gaan maak dat die malaikat so die persoon sê, dat jy is beskerm van hy vierig. En die persoon wat nie onderdanig gewees het nie, die persoon wat nie gegloed het nie, die persoon wat nie op dien gewees het nie, dan gaan die persoon een venster gewees word van Jannat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, en die persoon gaan sê, dat jy is, dat jy gaan nie kan binnen gaan Jannat nie, jy kan nie Jannat binnen gaan nie, en die is die plek wat jy verbied is om binnen te gaan. En dan die venster van Jahannam, wat oopgemaakt word in die kabber, word vir die persoon gesê, dat die is die plek wat jy naartoe moet gaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sê, in verband met die, dat die persoon, Allahu Akbar ya Rab, dat die persoon wie gewijs was en wie onderdanig was, wie salig was, wie homself verbeterde toba gemaakt word, wie op salah gekom het, dan die persoon gaan vraag dat kan kiyama nie vinnig kom nie, kan kiyama nie vinnig kom nie, so dat hy kan binnen gaan met Jannat. Subhanallah. Dan onderwijs Rasulullah sallallahu alaihi wasallam van ons verder. En Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê dat die persoon, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê, dat die persoon gaan gewijs word, ons gaan gebruik een voorbeeld as die tasbih, so die persoon het nog nooit die tasbih soos die gesien nie, en dan is het, dat as die persoon bestaan greep die tasbih, ons gaan nie in baie in van die ta'limaat en die onderwijs, net om te kan verstaan, dat hoe is Allah te land beheer, dat dan die persoon wat die tasbih bestaan en hy vat die tasbih of hy vat Verstaan, ons gaan gebed die tasbih as 'n voorbeeld, en dan wanneer die gordel verstaan van die tasbih breek en die ons gaan sê verstaan die tasbih se wat ons met die musabihat al die as die datelput is, meeste tasbih word gemaak uit 'n datelput of so voort, verstaan? So wanneer die persoon Allahu Akbar, dis net vir verduideliking. Wanneer die persoon beginne gaan optel, verstaan die masabihul tasbih, die wat ons gaan sê, die wat die mens voor zikr maak, verstaan, die as dit die datelput is wat die persoon zikr maak, dan wat gebeur? Dat die persoon gaan dan op die tasbih, as daar krale is op die tasbih, of as dit 'n datelput is op die tasbih, as die persoon een kraal of een datelput op 'n tyd optel, verstaan, wat die mooiste vorm is, en dan wanneer die persoon die laaste kraal gaan optel, dan gaan dit die dag van Kiyama is. So daai gaan hoe Allah dit kort maak vir daai persoon, en hoe Allah dit mooi gaan maak vir die persoon, die moslim en muslima wat onderdanig is in die dunya, en wat nie wag wanneer ons siek is nie, en wanneer ons dood gaan nie, of wanneer ons in sakaratul maut is nie, en dan wil ons toba maak. Allah is ghafoor rahim. Maar die ding is die, dat hoeveel, wat is die kwaliteit van ons vergifnis, wat is die kwaliteit van ons onderdanigheid, en wat is die kwaliteit van ons iman. So die is belangrik vir die ummatie. So die persoon wat nie onderdanig gewees het nie, wat nie salah gelees het nie, wat nie istighfar en toba gemaak het nie, so daai persoon gaan vir Allah Ta'ala vra in die kabr, ja Allah, maak moenie maak dat kiyama nou kom, ja Allah, moenie maak dat kiyama nou kom die dag van kiyama nie. So die is die realiteit vir die ummati wat ons moet verstaan in die kabr. So Allah Ta'ala sê vir ons, hatta zurtumul makabir, tot en met en wanneer jy die kabber gaan besoek, daar is die realiteit. As een mens gaan kyk, dan sê nou nie dit, maar die is talimaat. As een mens gaan kyk in Medina tul Munawwar, masjid, verstaan, in masjid, in Filistin, verstaan, in Allahu Akbar, in Al-Quds, net in die buitenkant, daar is twee sahaba, as jy inkom, daar is twee sahaba, hoe lang is hulle net daar nie? Hoe lang is hulle net in die kabber nie? En as ons kyk, subhanallah, as ons kyk, Nuh alayhi salatu wasalam, verstaan, tussen Urdun en Filistin, die kabber van Nuh is net baie naby aan Filistin, dan kyk ons dat hoe lang Nuh alayhi salatu wasalam, wat meer as 1200 jaar gelewe het, dat Nuh alayhi salatu wasalam moet ook doodgegaan het, subhanallah. So, dit maak nie saak hoe lang jou lewe is nie, of hoe kort jou lewe is nie. Allah sê vir ons, hatta zurtumul makabir, dat tot en wanneer die persoon die kabber gaan besoek, dan Allah subhanahu wa ta'ala gaan maak dat die realiteit op die persoon kom. En Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons weer eens, verstaan, dat as ons kyk in die ayat van die Koran, en hoe dit vir ons, die beindruk wat het gaan maak vir ons, en dat wat die omgee van Allah subhanahu wa ta'ala vir die muslim, subhanallah, en die dat is ons net weer deur gaan, Allah ta'ala sê, hatta zurtumul makabir, kalla sawfa ta'lamuna, thumma kalla sawfa ta'lamuna.

ثم لتسألن يزد ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان الله. تدخل قيامة آخر الآية سورة. The last آيات from the سورة الله سبحانه وتعالى say for us verstaan dat ons gaan moet zeggenschap geven voor elke goed wat Allah Ta'ala gedoen het voor ons. Die goed van iman, die goed van islam, die goed van die Allahu Akbar, alles wat Allah Ta'ala voor ons gegeven het in die dunia. Die goed van ons lichaam, die goed van die koos wat Allah Ta'ala voor ons gegeven het. Die goed van elke goed wat Allah Ta'ala gedoen het. En een goede daad voor die ummati van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala zei dat ons gaan gevraagd wordt aan die na'im. Dat ons gaan gevraagd wordt aan al die goed en al die voordelen wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons gegeven heeft. En gedoen het in die dunia aan. Zo'n persoon kan niet net leven. Dit is de eerste en die belangrijkste aspect. Dat ons kan niet net leven zoals ons wil niet. Ons kan nie net lewe en ons is moslim, ons is net 'n moslim naam nie. Ons kan nie net lewe nie dan het ons nie verstaan ons nie wie is Allah nie. Ons kan nie net lewe dan verstaan ons nie wie is lewe dan verstaan ons nie wat is die goed en die beloning van om 'n moslim te is. Ons kan nie net lewe en ons kan nie verstaan wat is die goed om amal te maak en om salat te maak. Wat is die beloning bij Allah subhanahu wa ta'ala? Ons gaan niet leven en ons kan niet verstaan nie, dat wat is het om te geven voor anders. Ons kan niet leven om te zien dat ik aan die persoon help. Wat heb ik vandaag gedaan voor die persoon? Wat dat maakt niet zaak hoe groot het is niet of hoe klein het is niet. Wat heb ik gedaan om shukr te maken voor Allah subhanahu wa ta'ala? Wat heb ik gemaakt om te waarderen persoon? Dat maakt niet zaak weer eens die klein en die groot van het. Dat is het talimaat van islam. Dat is het talimaat, dat is het onderwijs van islam. Dat is het teken van iman. Om voor jezelf om te geven, imaniyat, geloof. Om voor jezelf om te geven, salah, geloof. Om voor jezelf om te geven, om te leren die dien geloof. Dat is iman, dat is alles part van iman. En om te geven, dat is geloof, dat is part van iman. Geef om voor jezelf, geef om voor je familie. Geef om voor die medemens, verstaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei dat alles dit om te geven, minakal, die minste, een is om salam te geven, dat is omgeven. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is gegaan zo ver van sadaka, dat je als ons die persoon met de moslim, of dat maakt niet zaak, is het niet een moslim niet, als je die persoon gaan ontmoet met een glimlach. Zo, die is die goed van iman en islam. En die is die goed, verstaan wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons doen in die dunia. En die is die goed en die voordelen. En wat Allah tot ons gaan vragen van die na'im op die dag van Qiyama. Zo, Allah subhanahu wa ta'ala moet ons beschermen. En Allah ta'ala moet ons maken van die mensen van Tauba. En Allah ta'ala moet maken dat ons voert ons van Allah ta'ala moet ontmoet. Dat ons onszelf voorbereidt voor Allah subhanahu wa ta'ala. En hier was samen met Sheikh Adil op Radio Islam Internationaal. Op onze gloed Geirul Koron. Jazakum Allah khairan jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.